what the heck is going on here? Mijn klap is vast niet. R&B, Jump and Jive, on the radio. Daddy Clean It, what us, met Something's Going On in My Room. In 1954 veröffent licht op Specialty Records. Alright, weiter geht's met B.B. King. Natuurlijk am meeste bekend als bluesartiest, aber komplett bij Anfang. In zijn Anfangcarrière waren er toch ziemlich rockig unterwegs. Ziemlich rockige R&B. Aus Memphis, Tennessee. Damals eingespeeld voor RPM Records, een West Coast label. 1952, B.B. King met zijn Boogie Woogie.

Rockin'! Gold Perkins, the Rockin' Guitar Man. That's right, an original, natuurlijk. Van Arthur Big Boy Quillup, 1946. Aan meeste waarschijnlijk toch bekend, natuurlijk, van Elvis Presley, zijn eerste Sun platte de Mals. Deze versie is ook zeer goed. Carl Perkins, that's alright, zijn eerste Columbia label session, nou is 1958. Alright, we rocken bappenstoppen strolijk middelig wijter. Bill Haley en de Comets aanweert hier, met The Walton Beat.

let's jump and jive around. Jimmy Cavallo and the House Rockers waren dat met Let Them Roll of Cold Records uit 1956. Jimmy Cavallo, natuurlijk zeer bekend uit een radio show van Alan Freed in 1956. Alright, een legendaire bluesstraße. Damals in die funzige jaren waren natuurlijk de Beale Street in Memphis, Tennessee. Het was meer een geheim tip. Dat was de Decatur Street. Piano Red alweer hier. Piano Boogie Woogie Rock and Roll. Piano Red in de Decatur Street Blues. House 1954. Let's go!

That's one for the money, two for the show, three boogie boogie rock and roller and a roll. We hebben de rijen naar gespeeld, Piano Red met Decatur Street Blues of Groove Records uit 1954. Aanschließend dat instrumentalische boogie stuk erbij, Slim Swing van Willie Dixon. En dan sluis is waar Lee met zijn motorhead baby. Alright, let's get wild. I mean real wild. Screaming Joe Neal, oh yes, here with Rock and Roll Deacon, Rock and Roll Loose Gates.

0: It's a crying shame. That's the way it goes. Met Lester Robinson gaat deze Rocking 50 Cent dan verhuiten weer zum Ende. En de Rocking 50 Cent doen met heute als Schwerpunkt Black Screaming R&B Shouters from the 50s. We hebben heute gespeeld zum Beispiel Daddy Cleanhead met Something's Going On in My Room. We hebben Marty Brom erbij met Finders Keepers, Piano Red met Dictator, Street Blues, Screaming Janiel met zijn Rock'n'Roll Deacon, hoorde zum Beispiel ook een live radio eindspeling aus 59 van Big Jeff en de Radio Playboys met Long Tall Sally. Nächste Woche een nieuwe Rocking 50s Sendung. Gern bis nächste Woche und keep on rocking.
1: The party's over, boys. So close those coffin lids.